0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: U luistert naar de Flevolozieken Omroep met Easy Listening Muziek.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: de FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Rights Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Rights Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws.
4: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Flevo, zieken omroep. Ja, Twan en Dendam, game. Dendam.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar kanaal 40. De Flevozieken-omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2020.

0: Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws.
2: Flavor Seconde.
3: There she was,

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: Arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de Schiefers.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land mestmatig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

is een liedje, dames en heren, met een deining. We begrijpen wat een deining is. Dat is zo'n lekker wiegeltje heen en weer. Ik zal u niet aanmoedigen om mee te zingen, maar ik zou het toch heel erg prettig vinden.

0: De FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt de maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. En dan het weer. In het Zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: De opkikker van de maand.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Saul Medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: Hallo allemaal, fijn dat u weer luistert naar de Soul Medicine op de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan van Eunen en tot 10 uur bij u met heerlijke soul, blues, R&B, jazz, funk en disco uit de in-ears of, als u ze op hebt, de oorschelpen. We begonnen dit uur natuurlijk met de opkikker van de maand en dat was Als de zon schijnt van André van Duin. En net hoorden jullie Lost Someone van James Brown. Goed, gaan we verder met muziek, want daar zitten we hier voor. Bonnie Raitt gaan we draaien met You Can't Fail Me Now.

0: divine.
1: And I love the Yankees.
0: And Jeter's just fine.

van het album Sweet Soul from Memphis waren het de Yesters met Candy. En daarvoor hadden we Tony Bennett samen met Lady Gaga. En That's Why the Lady is a Tramp. We gaan verder met Zora Young. En zij is een Amerikaanse blueszangeres. En reeds op jonge leeftijd zong Zora Young gospel songs. Op 7-jarige leeftijd verhuisde zij met haar familie naar Chicago, waar ze zong in het kerkkoor. Meestal beginnen ze daar, hè, die gasten. Pas betrekkelijk laat begon ze rhythm and blues en blues te ontdekken. Tijdens haar lange carrière trad ze op met veel bekende artiesten, waaronder Junior Wells, Jimmy Dawkins, Bobby Rush, Buddy Guy, Albert King, B.B. King en vele, vele anderen. Tot de muzikanten met wie ze opname maakten behoorden ook Willie Dixon, Sonny Land Slim, Paul DeLay en anderen. Haar eerste eigen album Traveling Light verscheen in 1999 en ze was meer dan 30 keer in Europa op tournee en is een populaire gast bij grote bluesfestivals. Van haar album Sunnyland is dit Bad Track Record. Hier is Zora Young.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: I'm just her kind of boy.
1: Nobody But Me is het album. My Kind of Girl was het nummer. Michael Bublé was de zanger. Uit Canada. Brenda and the Tabulations was een Amerikaanse R&B groep opgericht in 1966 in Philadelphia. Die oorspronkelijk bestond uit Brenda Payton, Eddie L. Jackson, Maurice Coates en Jerry Jones. De groep had een kenmerk bijna doo-wop-achtig geluid, vooral in het begin met Paytons zoete, soms wat rauwe zang en achtergrondharmonieën van mannelijke zangers. De samenstelling veranderde rond 1971 toen de oorspronkelijke drie mannen vertrokken. Twee vrouwelijke achtergrondzangeressen, Pat Mercer en Deborah Martin, werden aan de groep toegevoegd. Brenda en de Tabulations hadden twee grote hits in de VS. Dryer Eyes, dat in 1967 nummer 20 bereikte, en Ride on the Tip of My Tongue, dat in 1971 de 23ste plaats bereikte. Hier is Brenda and the Tabulations van het album, niet van het album, uit 1971, Ride on the Tip of My Tongue.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, we hebben er weer eentje mogen ontvangen van Harriet. En deze keer heeft ze aangevraagd onze grote vriend George Michael. Met het prachtige nummer Kissing a Fool. Voor ieder die luistert. En vooral natuurlijk voor al het verzorgend personeel. Hier is George Michael met Kissing a Fool. MUZIEK

prachtig nummer. Kissing a Fool, George Michael. Van het album 25 staat hier ongetwijfeld ook op. Maar even kijken, we gaan gauw verder met het volgende nummer. Dat doen we met het nummer van een zoon van een hele grote artiest. En dat is Jim Croce. En Jim Croce, die kennen we allemaal van Message in a Bottle. En zijn zoon is ook in zijn voetsporen getreden. En hij heeft een heel mooi nummer. Het heet Reunion. Hier is AJ Croce.

0: What Makes You Beautiful van Vanessa Collier. Is dan weer tijd voor het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

In het kader van de Rat Pack waren het achtereenvolgens Frank Sinatra met Cheek to Cheek, Dean Martin met What's Yesterday, en net hoorden jullie Sammy Davis Jr. met What Kind of Fool Am I. Het eerste uur zit er weer op. Heerlijk weer eventjes wat gedraaid. We gaan zo eventjes naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur ben ik weer bij u terug met nog heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk, disco. Tot straks.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019... heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

prachtige Crazy Situation Blues, Snowy White and the White Flames. Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben er weer, Jan van Heunen, en nog tot 10 uur bij. We begonnen dit tweede uur natuurlijk met The Lady of Soul en dat was Aretha Franklin met Hooked on Your Love. Gaan we gauw verder met Fatback en

Ja, Wish Your Love Away. Ze zei het zelf al, Brandy, van het album Brandy uit 2012. Bloem gaan we het over hebben. Het was een Gooise band die in 1980 ontstond uit een samenvoeging van de bands Teenager en Bloem. Oprichter, zanger en voorman van Bloem was Joost Timmert, de zoon van Mies Bouwman en Leen Tim. De band had in 1980 een groot hit met het nummer Even aan mijn moeder vragen. De rest van de band bestond uit Cor Klaassen, Just Piek en Tom Simons. Producer Willem B. van onder andere Saskia en Sesje toonde interesse toen zanger Joost Timp Nederlandse teksten begon te zingen. In 2 dagen werd het debuutalbum opgenomen Vooral Jong Blijven. De eerste single, Even aan mijn moeder vragen, werd een groot hit en er werden ruim 45.000 exemplaren van verkocht. De single bereikte nummer 14 in de Nederlandse top 40. Echter, Bloem leek een eendagster. De volgende singles met de namen Ik wil lang haar en De Poes haalden de tipparade niet eens. In 1982 nam Bloem in 2 weken tijd de LP Bloemstukken op bij hun nieuwe platenmaatschappij CNR. Hierop stonden 2 kleine hits. Omdat, Was Ik Because en Ik Wil Alleen Bij Jou Zijn. Hier is Omdat van Bloem.

0: Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Hallo. Hola, buenos dias.
2: Hi.

0: On n'a pas besoin de Paris Combo. Heerlijke Franstalige jazz.
1: Flevo Verzoekplaat.
0: We hebben een beetje gekregen van Thea Willemsen. En zij vraagt aan voor het verplegend personeel en voor ieder die luistert. Unforgettable van Nat King Cole.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

geen bolle Jos, maar rode Jos, een foute band. Deurwaarders Blues van het album Deze Tijd. Can't Give You Anything But My Love. Ja, het is een single van de Stylistics. Het is afkomstig van hun album Thank You Baby. Can't Give You Anything But My Love was een lied geschreven door muziekproducenten Hugo Peretti en Luigi Creatore in samenwerking met George David Wise. Die samenwerking bracht niet het gewenste succes in de Verenigde Staten, maar deze single haalde wel de eerste plaats in 11 weken notering in de UK Singles Chart. De enige nummer 1 hit van de Stylistics al daar. Voor Nederland en België maakte het geen verschil. De Stylistics kregen daar dus 2 hits, You Make Me Feel Brand New was de andere. Hier is Stylistics met Can't Give You Anything But My Love.

De nog jonge Michael Jackson van het album Music and Me, Morning Glow. Gaan we gauw verder met het volgende en dat is dit. 3 van 1! Dat is dit keer de Four Tops met Don't Walk Away, When She Was My Girl en Do What You Gotta Do. De

Dat waren de Four Tops met 8-1 Volgens. Don't Walk Away, een grote hit. When She Was My Girl and Do What You Gotta Do. Het zit er weer op. 2 uur. Ja, vol met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de in-ears of oorschelpen. Ik ben Jan van Heunen en was tot 10 uur bij u. En we gaan zo naar het nieuws van 10 uur. Ik hoop dat u genoten heeft van hetgeen ik gebracht heb. En blijf vooral luisteren naar de Flevo Ziekenomroep. We zijn met nog heel veel leuke programma's. En natuurlijk ook non-stop. Het gaat u goed. Tot misschien een volgende keer.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Ben een keer in Basel geweest.
2: Ja.
1: En daar hadden ze toen zo'n feesttoestand. En daar liepen allemaal met die kleine pico.
2: Piccolo's.
1: Piccolo's. Piccolo's. Ja. Rond. Op een gegeven moment kon ik geen piccolootje meer horen. En hier zat dat dus ook in. Susarama van de Marinierskapel. En dat was ook de eerste in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Gaat die op?
3: Nee, ga maar door.
1: Ja?
3: Ja, ga maar door.
1: Ja, nee, ik zal maar even wachten. Ja. Want straks moeten we eerst de hulp verlenen.
2: Ja.
1: Jan van Eunen en Joop Veenika, die zitten tegenover.
2: En Peter, dat ben jij.
1: Ja,
3: Bakker. Peter Bakker, hè?
2: Ja.
1: En met z'n drieën gaan we uw gezelschap houden terwijl u wacht op de dokter. En mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen gewoon lekker blijven luisteren. Want we zijn er tot 12 uur.
3: Ja.
1: Met z'n drieën.
3: Klopt. Met gevarieerde muziek. Ja. Met gevarieerde muziek in blokjes van...
2: Drie.
3: Kijk eens aan.
2: Ja.
3: Komt goed.
1: Ik zou je straks even de keel een beetje geven.
2: Ja.

0: De opkikker van de maand.
1: En dat is nog steeds van toepassing, hè?
2: Ja.
3: Ja, zeker.
1: Als de zon schijnt.
2: En het schijnt.
3: Kijk eens, kijk eens. Schijnt,
1: ja.
2: Ja, ja, lekker.
1: Niet
2: hoor.
1: Als de. Maar goed, dat. André van Duin.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: zo.
1: Superfonds, vind je?
2: Ja, geweldig.
1: Ja, echt waar. Echt een superfonds.
0: Eigenlijk moeten we alle leden bedanken, want we maken er allemaal wat van natuurlijk.
1: Dat is moois, waar.
0: Maar er zijn er twee die op dit moment speciale aandacht verdienen. En daarom hebben we dit liedje even in elkaar gesleuteld.
1: Ja, complimenten.
0: Chet en ik. Dennis en Robert, bedankt voor alles wat jullie doen. En daarvoor hadden we Earth, Wind and Fire. En die bezongen de maand september. En daar zitten we in.
2: Ja,
0: want het is
1: op de helft, september.
0: Ja, we zitten alweer bijna op de helft. Ja, gaat hard. Ik ga toch eens even kijken waar ik die kerstboom ook weer verstopt. Ja.
2: Ja,
0: want die moet straks ook weer naar beneden. En als de zon schijnt van André van Duin, die is de opkikker van de maand, hè?
2: Dus ja,
0: die krijgen we nog een paar keer te horen.
1: Nog twee keer, hè?
0: Twee keer?
1: Ja, nee.
2: In dit programma, maar ook in ons programma gaat het nog weer gedraaid worden. En op donderdagavond gaat het nog weer gedraaid worden. Vrijdagavond, zaterdagavond.
1: Krijgen we nog genoeg te horen. De zon blijft nog lang genoeg schijnen.
0: Ja, als hij niet schijnt, dan toch. Ja. Het is weer tijd voor dit.
3: Die tour van de...
0: Ja, ik heb er maar weer een tienertoertje van gemaakt, want we gaan een stedentripje doen. We beginnen in Rotterdam, gaan we naar Den Haag en vervolgens naar Amsterdam.

0: Maar dit is met een hoop steden voor, zo, want O.O. Den Haag van Harry Klorkenstein, oftewel het kleine orkest.
1: Ja.
0: Die bezong het ook al, dat het nooit meer terugkwam. Die ooievaar, die kwam er ook niet meer.
2: Nee.
3: Ja, maar dat komt omdat ze die Tweede Kamerlid, komen ze niet van af, hè? Dat zij zijn dus verbouwd. Ze komen iedere keer meer tegen. En iedere keer komt er een miljard bij.
0: Ja. Ja, en dat begrijp ik nou nooit. Hè? Dat soort aanbestedingen die worden dan gedaan. En er wordt een bedrag voor gegeven. En elke keer moet er weer bij.
3: En dat komt alleen maar omdat het te maken heeft met het aanbiedingspatroon.
0: Ja, met de aanbesteding. Ja,
3: met de aanbesteding.
0: Zo laag mogelijk aan.
3: Precies. En als dat nou kan op een manier zoals dat de andere partijen dat even net niet kunnen doen. Dan is het goed. En dan gaan ze in de loop van de rit gaan ze zeggen ja.
0: Ja.
3: Onvoorziene omstandigheden.
0: We kregen wel de groeten uit Rotterdam van de Wannabies.
3: Nou, ja, dat is leuk.
1: Dat was even een lekkere medley.
0: Ja,
1: leuk.
0: We krijgen natuurlijk donderdagavond ook weer een Wannabies te horen.
1: Ja.
0: Ja. We hebben het heel lang op de donderdag ook gebruikt.
1: Ja.
0: Op de maandagochtend. Wannabies, goedemorgen.
1: Oh ja. dat was die, ja, dat klopt.
3: Nou, dat kan je nog wel een keer terughalen, toch?
0: Ja hoor. Nu niet, want ik heb hem niet.
3: Nee. We gaan niet alles door elkaar gooien.
0: Ja, nee, dat je niet denkt van pak hem er even bij. Nee, goed, het is 10:30. Dat betekent...
4: Flevo Verzoekplaat.
0: En we hebben er weer een vanuit de receptie.
3: Ja, helaas was ik zijn naam vergeten te vragen. Maar hij was een hele leuke gast die er zit.
0: Ja.
3: Ik zeg, heb je een verzoekje? Die verzoekje. Ja, zit die. Moment. Ja, ik heb er een.
0: En toen?
3: Ik zeg, je mag hem delen. Ja, zit die Queen met Don't Stop Me Now.

0: Gaat even lang op je nek, hè?
1: Ja, oh, even heerlijk terug in de tijd. Ik vind het zo geweldig nummer dit ook.
0: Hello Hooray van Alice Cooper. That's Cool's Out en Hello Ray en wat anders nog meer. Die gaan we ook eens een keer Halo Flies. Dat is een heel lang nummer. Ja. Die gaan we tenminste pauze houden.
1: Nou, we houden toch wel genoeg pauze.
0: Ja. Ah, dat is maar als we er nou drie van die lang achter elkaar doen.
1: Ja, dan kunnen we ook wel gelijk naar huis.
0: We gingen even heel ver terug in de tijd met Gordon McRae. En is geen familie van, hè? Van
1: George.
0: George McRae.
1: Nee, en ook niet van Gwen.
0: Je schrijft het ook heel anders. Gordon McRae, heel lang terug in de tijd met Oh, What a Beautiful Morning. En daarvoor het verzoekje uit de receptie, of van de receptie, hoe je het ook zeggen wil. Queen en Don't Stop Me Now. En dit is ook een verzoekplaat. Let maar op.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, want we hebben Den Haag, Amsterdam en Rotterdam gehad. Dan moet deze er ook bij.
1: Tuurlijk.

0: Een van de weinige nummers geschreven door George Harrison. Here Comes the Sun, The Beatles.
1: Ja, en we kwamen net tot de conclusie dat we heel veel zonnige plaatjes draaien.
0: Ja, ja. Nou, dat is toch goed. Het is ook nog een zonnige dag en die moeten we lekker meepikken nog voor september. Want het, volgens mij wordt het steeds minder.
1: En als het geen zonnige dag is, dan maken we er gewoon een zonnige dag van.
2: Zijn wij toch? Ja, wij zijn de drie zonnetjes.
0: Nou.
1: Ja, Jan wel eens hier in de zon staat. Geeft hij licht.
0: Fijn, dankjewel.
1: Goed, Ring of Fire van Johnny Cash. Die zat daar ervoor. En mijn herinneringen aan Hilversum. Hilversum met die mooie jaren. Die kon natuurlijk niet ontbreken.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Hey, we hebben Rotterdam gehad, Den Haag gehad en Amsterdam. En daar moet er Hilversum bij.
0: Nou, maar zwijgen.
2: Laat hem even gaan.
1: Maar dus ik had net begrepen dat Joop iets wilde vertellen over Johnny.
2: Ja, Johnny Cash. Dat was een Amerikaanse countryzanger, gitarist, singer, songwriter, auteur en acteur. Hij is wereldbekend geworden als The Man in Black. Hij viel op door zijn diepe baritonstem. Hij was een van de invloedrijkste zangers, zowel binnen als buiten de country scene, genre moet ik zeggen. Zo belandde Johnny Cash in Rolling Stone op de 31ste plaats van de 100 grootste aller artiesten aller tijden. Ja. Hij had wel een norse blik, moet ik zeggen. Maar dat hoort erbij.
1: Oh ja?
2: Ja. Vind ik wel.
0: Ja, Man in Black, hè. Dus,
2: ja, precies.
1: Man in Black, ja.
2: Kan je niet lachen omdat het leven nog aan het doen.
1: Wat nou weer zo grappig is dat ik net een plaatje erin gezet had. En die kan ik nou niet meer vinden.
0: Oh, dat is heel vervelend.
1: Maar goed, dat maakt allemaal niet uit.
2: Ga je deze draaien en dan ga je direct zoeken.
1: De Tremolo's. Silence is Golden.

0: luisteren. Eigen is goud.
1: De titel van het liedje, dat is niet aan ons besteed, hè?
0: Nee. Niet echt, hè? De Tremolo's waren dat met Silence is Golden. Het origineel was van hoe heet die ook weer? De Four Tops, toch? Daar kijk je van, maar ik zit maar aan te kijken.
2: Ja, ik weet niet waar je het over hebt.
0: Ja, over Silence is Golden.
2: Ja.
0: Die hebben die ook gezongen.
2: Ik dacht dat het door snel van hun was.
0: Nee.
2: Niet?
1: Nee, ik zoek het op.
0: Maar dat maakt allemaal niet uit. Dit was de laatste vocale in het eerste uur. We gaan even naar het nieuws van 11 uur. En dan zijn we aan de andere kant weer terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Tot zo.
2: Tot straks.
1: Tot later.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. En dan het weer. In het Zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Welkom bij het tweede uur van Wij Wachten op de Dokter. Tot 12 uur zijn we nog met z'n drieën bij u. Joop Veninga, Jan van Eunen.
1: Peter Bakker.
0: Zo, nou, dan hebben we dat ook weer gehad.
2: Je kwam er wel uit, hè?
0: Ja, dat was bijna alsof het gerepeteerd was.
2: Geen megafoon nodig.
0: Alsof het gerepeteerd was.
2: Precies.
0: We begonnen zoals altijd het tweede uur met een cover. En deze keer is het een cover van Heartaches by the Number. Wat wij heel veel mensen kennen van Guy Mitchell. Die gaan we nog niet draaien. Die komt wel ergens
1: een keer voorbij
0: in het rijtje. Maar deze keer hadden we die man die Rote Rozen bezong. Waar hij een grote hit mee had. Maar dit was Ich zähle täglich meine Sorgen. Freddy Breck, daar hebben we het over.
1: Ja.
0: Ja. Nou, hebben we dat ook weer gehad.
1: Nou, dan kunnen we verder.
0: Zullen we dat maar doen?
1: Met het volgende.
0: Nou, verder met het volgende. Drie, dan één. Met deze keer... helemaal verkeken.
2: Met een toeval. I love

0: Herman van Keken, deze keer de 3 van 1. En hoe komt dat? Omdat Joop mij een mailtje, een appje stuurde. Zit daarin Herman van Keken, die komt uit Hilversum. Oh ja. Nou, toen dacht ik van, nou weet je wat, gaan we doen.
1: Want dan gaan we ermee ook.
0: Nee, maar je hoort er zo weinig van. Van die,
1: dat is waar, dat is waar.
0: En daarom dacht ik van, nou, dan draaien we ze gewoon eens een keer achter elkaar. Corina, een hitje uit 1959, denk ik. 60, zo'n beetje. Papier loopt toch niet zo snel. Een cover van Daddy Don't Walk, Don't You Walk So Fast, denk ik. Dat staat er bij mij niet bij. Maar...
1: Nee, dat klopt.
0: In ieder geval had hij daar een grote hit mee in het begin van de jaren 70. En Buenos Dias, Señorita. Een remix van DJ Casey. Zegt helemaal niks.
1: Nou ja, nee, ik vond het wel leuke plaatjes, eerlijk gezegd.
0: Toch wel, hè?
1: En papi loopt toch niet zo snel, dat is, ja... Ik heb die ervaring niet.
0: Nee?
1: Nee, niet omdat mijn vader niet zo snel liep. Omdat mijn vader snel liep, maar die liep nooit. Ik heb er nooit een blokje rond met mijn vader gelopen.
0: Nee?
1: Nooit. Ja. Ik heb alleen naast hem in de vrachtwagen gezeten.
0: Zij gingen ook niet, een blokje rond, hoor, want hij wilde weglopen, die man.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En jij kent hem?
0: Kind erachteraan. Loopt er niet zo snel?
1: Gestuurd door zijn moeder?
0: Nou, nee, juist niet.
1: Oh, oké. Okay.
0: Goed, jij wilde wat vertellen over de volgende plaat.
1: Ja. En die is aangevraagd door onze vriend Ringer.
0: Ja.
1: En dit is van Greenfield de Gook. En waar we naar gaan luisteren is Only Lies. Waar we eerst naar gaan luisteren is dat het een Nederlands muziekduo was, gevormd door Rick Groenveld en Peter Kok. Allebei uit Den Haag. En beide ex-Hurricanes. En sinds 1967 als duo onder de naam Popshop. In 1969 gingen ze verder onder de naam Greenfield en Cook. Ze worden soms de Nederlandse Simon & Garfunkel genoemd. Nou, dat is een hele mooie titel voor ze. In 1970 scoorden zij met The End hun eerste tipparadenotering. En waarschijnlijk zal Ringer dat allemaal geweten hebben. Ik heb geen idee. Dat horen we later
0: wel. Misschien wel, maar dan moet je wel even zeggen welke we nu krijgen.
1: Only Lies, Greenfield en Cook.
2: Flevo Verzoekplaat.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Het verzoekje van Renger. Only Lies van Greenfield en Kok. Koek, moet ik zeggen, want hij heet wel Kok, maar hij in de artiestennaam was Koek.
1: Overkoekt.
0: Koek. Van Renger dus als eerste in het blokje van drie. Daarna hadden we De Dijk met Bloedend Hart. En als laatste in het blokje van drie, Bloedend Hart met De Burgse Wals.
2: Heel
0: de Burgse Wals.
2: Heel leuk. Ik vind, ja... Iets heel, Joop uitgekozen.
0: Ja. Ja.
2: Weet af en toe helemaal niet wat je uitkiest. Maar dit was wel leuk.
1: Ja, ik ben blij dat jullie het leuk voelen.
0: Ja, jij vond er niks aan.
1: Nee.
0: Ja, maar dan.
1: Oh.
0: Nou,
1: nee, sorry.
0: Ja. Nou,
1: maar over smaak valt niet te twisten.
0: Nee, gelukkig niet. En anders reden we allemaal in een grijze auto.
1: Ja, en draaiden we allemaal dezelfde muziek.
0: Ook dat.
1: En dat gaan we niet hebben.
0: Nee.
1: Kunnen we niet hebben.
0: Allemaal.
1: Gaan we ook niet doen.
0: Hè?
1: Gaan we ook niet doen.
0: Goed, we kunnen er heel lang over doorgaan, maar dat gaan we niet doen.
2: We hebben weer een verzoekje.
0: We hebben een verzoekje.
1: Ja.
3: Flevo Verzoekplaat.
2: Ja, helaas werkt het...

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Maar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

Soms denk ik, misschien zit er iemand ergens achter een groot scherm met een knopje.

0: Zo, dan ben ik mijn frustratie ook weer kwijt.
1: Ja. het vervelende blijft gewoon elke keer zo.
0: Ja, de rode het verandert niet. Nee, het verandert niet. Maar we blijven hem gewoon draaien, kunnen ons het schelen.
1: Zo is dat.
0: Zo is het. En daarvoor hadden we Paul Da Vinci met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. En hij kwam binnen omdat Duncan Lawrence er was. En die was ook aan het hoog aan het een oeën.
2: Okay.
0: En toen zei Paul van, ja, maar dat kan ik beter. Okay. Maar dat kan die ook wel beter. Heel aardig. Schoei.
1: Nou.
0: Duncan Lawrence was trouwens met Our Gate een verzoekje van Harriet.
1: Ja.
0: Ja, best mooi. Dit zijn de Four Non-Blots.

0: Bart Peters, waar kennen we die van?
1: Die deed presenteren van programma's hier in Nederland ook.
0: Ook, en hij heeft ook in een groep gezeten.
1: Ja.
0: De Radio's.
1: Die ja.
0: Ja, en het nummer wat een groot hit is geweest?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: She goes na na na na.
1: Oh, die ja. Ja, die was het. Ja. Ja. En nu heeft hij een nieuwe single en dat heet We zijn er mee bezig.
0: Oh.
1: Wat hoor je nou allemaal?
0: Hoor even. Jezus.
1: We zijn aan het...
0: ik ben heel belangrijk, volgens mij.
1: We zijn aan het... het gokken. Ja. Spring, summer, winter en fall van Every Dutch Child. En What's Up van de Four Non-Blondes.
2: Helemaal goed.
1: Ja, meer niet?
0: Nou, hoor even.
2: Nou, ik heb alarm in de kop.
1: Alarm. Dit is Vets Domino.
2: De brandmelder gaat af.
1: We gaan even lopen.

0: Nou, dit hebben ze opgenomen in een PVC-buis. Met een PVC-buis, geloof ik. En niet met, met normale microfoons. Want jongen, dat klinkt voor geen meter. Okay. Maar ik kwam in ieder geval uit 1900 en, nou, wat zal dat, 657 zijn. I'm Walking van Fats Domino. Ja. Dat was ook de laatste vocale. Weg ermee. Hup. We gaan draaien wel eens een fatsoenlijke opname daarvan. Toch? Ja, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja.
0: En we gaan u met een bos uitjes de dag insturen.
1: Ja. Helaas heeft u geen verzoekjes kunnen indienen op onze site. Onze excuses daarvoor. Ja, het kan gebeuren. Het is inmiddels al doorgegeven aan de technische dienst. En die zijn er druk mee bezig om dat te verhelpen.
0: Om dat weer op te lossen.
1: Ja.
0: Inderdaad. Goed, maak er vandaag dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Zieke Omroep.
2: 24/7.
0: Zo is het. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Mazzel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitaminen voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.
3: U luistert naar de Flevo

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
1: Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemiddag. Dit is het nieuws. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter, dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit 1 van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

daarvoor was zij te ingetogen. En daarvoor was hij veel te net. Maar ze zagen in elkanders ogen al jarenlang een huwelijksbed. Ik voel me zo beklemd, zei hij. Ik voel me zo gesloten. Ik voel me zo geremd, zei zij. Ik hou niet van dat blote. Ik ben op dat gebied zo'n stumpertje. Ik loop om alles heen in boogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje met al die haakjes en die oogjes.

Zij liet zich nooit eens lekker pakken. En hij vond zoenen niet steriel. Nu zijn het twee verwrongen wrakken. Zij met die eeuwige schlemiel. Ik voel me zo beklemd, zei hij. Ik voel me zo gesloten. Oh, ik voel me zo geremd, zei zij. Ik hou niet van het blote. Ik ben op dat gebied zo'n stumpertje. Ik loop om alles heen in boogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje. Met al die haakjes en die oogjes. Neem dit gebeuren toch ter harte. Want anders wordt het hart zo koud. Neem toch een blonde of een zwarte. Die rusten wil in het groene woud. Ik hou niet van dat diepvries minnen. En van die achterbakse schijn. Omdat we allemaal van binnen precies dezelfde rakkers zijn. Ik voel me zo klem, zei hij. Ik voel me zo rem, zei hij. Ik voel me boete. Ik ben op dat gebied zo'n stumpertje. Ik loop om alles heen in boogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje. Met al die haakjes en die oogies. Ik zeg nooit eens rits. Ik zeg nooit eens bang. O, wat is dat seksuele? Toch verschrikkelijk eng.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arctisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En plannen voor een bijna gratis kinderopvang in 2029 gaan door, maar commerciële opvangbedrijven blijven kritisch. Econoom Ed Buitenhek noemt het een onzinnig plan dat jaarlijks 3 miljard euro kost, terwijl de arbeidsparticipatie slechts met 0,2% stijgt. Daarnaast zijn er zorgen over personeelstekorten. De sector heeft over 5 jaar nog 24.000 extra medewerkers nodig. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Ik ben eigenlijk kapot.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
2: De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arctisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Dit is de

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: U luistert naar de Flevo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Now there ain't no more money.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
2: Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: De

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middaguur ongeveer 30 mensen verzameld voor de demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit. Het is een tegendemonstratie tegen die op het Malieveld, waar wordt gedemonstreerd tegen de regeringsplannen op het gebied van immigratie. De politie is zichtbaar aanwezig met oproeppolitie en 2 politiebusjes. De demonstratie is aangemeld bij de gemeente. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.
2: U luistert naar de Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het Statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: Dit is de Flevo.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevoziekenomroep.

that fantasy. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van Rode Kruis of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door 2 piloten, 1 voor de bewegingen en 1 voor de camera. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Kommenier nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. Rond 2:30 zagen vrienden hem aan een treindeur hangen. Een politiehelikopter vond hem naast het spoor. Hij is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. NS en ProRail noemen dergelijke acties levensgevaarlijk. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Er zit een olifant in de tram.
3: De opkikker van de maand.

0: Help, er zit een olifant in de tram presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
1: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
2: Yeah, we have an old banana.
0: Tot de 20's van deze eeuw.
1: De jaren 20?

0: Hallo allemaal.
1: Wat fijn dat jullie weer hebben afgestemd op de Flevo ziekenomroep. En dit is Help, er zit een olifant in de tram. Mijn naam is Jan van Eunen, ik ben uw conducteur voor vanavond. En achter het stuur, oftewel achter de knuppel, zit onze grote vriend Peter Bakker. Peter, ben je daar?
2: Ja, ik ben er. Ja, hey, ja, maar het is tegenwoordig heel modern. Het is niet meer met een knuppeltje, het is met een muisje. Is het tegenwoordig.
1: Och, met een muisje is het tegenwoordig. Ja, natuurlijk. Nou ja, ik houd het maar even op een knuppel, toch? Ah. Een beetje ouderwets, maar is het toch in de jaren 20, dus toen
2: ja, is nog geen... Ja, dat is waar. Ja,
1: geen muisje.
2: Valt mee dat je nog niet zegt, die knuppel achter die knuppel.
1: Hey, we zijn vanavond weer tot 10 uur en we hebben weer heel veel muziek. We zijn begonnen in de jaren 20 van de vorige eeuw. En we gaan zo heel langzaam naar de jaren 20 van deze eeuw. En van elk decennium draaien wij gewoon even een nummertje. En dat was uit 1928. Nat Shilkret en de Victor Orchestra. En het nummer dat heette The Sidewalks of New York. En we gaan gauw verder met een actrice. En die actrice die heet Danielle Darrieux. En ze werd geboren in Bordeaux in 1917 en haar acteercarrière begon in de jaren 30. Haar eerste rol speelde ze op 14-jarige leeftijd in de film Le Bon. Ze heeft ook een beetje gezongen en dat doet ze samen met Pierre Mingau. En het nummer wat ze zingen is You, Mademoiselle Mozart.
3: De jaren 30.
1: 1936.

0: Trudy Erwin en samen met Bing Crosby. Oh, What a Beautiful Morning uit 1943. Tennessee Ernie Ford werd geboren als Ernest Jennings Ford in Bristol. En was een Amerikaanse zanger en acteur. Hij zong voornamelijk country, western, pop en gospelmuziek. En het bekendste is Tennessee Ernie Ford door zijn coverversie van het lied 16 Tons. Die kennen we allemaal wel. Nou, en die gaan we ook nog eens een keertje draaien. Dat brengt ons naar het jaar 1957. De jaren 50.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

0: zie je waarom Elvis ook heel erg goed kon improviseren.
1: Oké. Okay.
0: Gewoon even, je had dat nog nooit op onstage gezongen. En je hoort het, hè? Dat doet hij gewoon maar eventjes, deze man. Speciaal aangevraagd door, ik denk, Henriette van Heunen.
2: Ja, dat klopt.
0: En die vraagt het natuurlijk aan voor het verplegend personeel. En voor een ieder die in het ziekenhuis ligt te luisteren naar ons programma. En het nummer kwam uit 1967. Het komt uit het album How Great Thou Art. En jij vertelde mij ook nog dat in 2018 is er een compilatiealbum uitgebracht met de naam Where No One Stands Alone.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat gezegd hebbende, gaan we naar 1977. Dat gaan we doen met vader Abraham en mooi Griekenland. 70s.

0: Hans de Boy. Een vrouw zoals jij uit 1983. Helmut Lotje gaan we het over hebben. Ken je die?
1: Ja, die komt uit België.
0: Hij komt uit België, ja. Hij is een Belgische zanger. En hij werd op 19-jarige leeftijd al lokaal bekend naast deelname aan de Nederlandse Soundmix Show. Ken je dat ook nog, met Henny Huisman?
1: Ja, ja.
0: Geweldig. Wat een groot artiest dat eigenlijk geworden is dan die Helmut Lotje. En hij heeft heel leuke dingen gedaan trouwens. Hè. Hij heeft verschillende stijlen heeft hij ook opgenomen. Met reggae is hij aan de slag geweest. De laatste wat hij uitgebracht in 2023 is zo'n metal album. Nou, je weet niet wat je hoort. Het is zo geweldig wat hij doet.
1: Oh ja?
0: Maar ja, heb je dat niet gehoord?
1: Nee, dat heb ik niet gehoord. Ik weet wel dat hij Elvis gezongen heeft.
0: Ja, heeft hij ook gedaan. Daar is hij eigenlijk een beetje mee begonnen. Maar hij heeft een metal album uitgebracht in 2023. Ik moet maar even op gaan zoeken. En mensen ook die aan het luisteren zijn, die denken, waar heb je het over? Ga het eens een keer luisteren. Ik vind dat zo geweldig dat hij dat gewoon kan. Hij doet het gewoon, klaar. Ja, dus Helmut Lotje, die brengt ons naar het jaar 1996. En daar had hij een grote hit met Funiculi, Funicula. 90's.

Jawel, een prachtig nummer van Pink, Nobody Knows. In 2007 op de plaat gezet en een behoorlijke hit geworden. Lisa Loijs, artiestennaam van Lisa Hordijk, geboren in Wageningen in 1987. Ze is een Nederlandse zangeres. En ze was in 2009 de winnaar van de Nederlandse versie van het televisietalentenjachtprogramma X Factor. Deze winst werd bekroond met een plaatcontract en het uitbrengen van haar eerste single, een cover van Hallelujah, een van de vele van Leonard Cohen. In 2010 heeft zij ook een nummer Love You Tender van Elvis Presley ingezongen. Het kwam uit in november 2010 en verscheen op het album Viva Elvis. En in 2014 heeft ze ook nog eens een keertje meegedaan met de beste zangers van Nederland. Wat vanavond ook weer op de buis is, wat dit keer toch wat mindere kwaliteit aan de zangers heeft, vind ik. Maar goed, dat is persoonlijke mening. Goed, dat gezegd hebbende, gaan we gauw verder met Lisa Loijs. En het laatste nummer wat ze als single uitgebracht heeft is Silhouette 2013. Dance.

0: Ja, ja. We mogen weer praten, hoor ik net van Peter.
1: Ja.
0: Want de microfoon staat weer aan. Hey, dit was wel weer een mooie. Bracht ons naar 2026. Danny Vera en Marlon Pichel. Nummer Try Again. Zo jammer dat het niet echt... Dit is zo'n nummer waarvan ik zeg... Dit moet je gewoon, dit moet een grote hit worden. En het wordt geen grote hit. Zo jammer. Vind je dat niet?
1: Ja, ik vind het eigenlijk ook, want het is een heel mooi nummer. Maar ja.
0: Ik was aan het zoeken en ik denk, nou, ik haal hem even uit de top 40. Ja, jammer. Uit de tipperaden. Hij is gewoon niet verder gekomen als de tipperaden. Dan denk ik van, hoe dan? Hmm. Zo'n mooi nummer.
1: Nou, maar ik kom toch opkikken van de maand volgende week. Volgende maand.
0: Ja.
1: Of dat wat helpt.
0: Nou, dat... Ik denk dat wij weinig melk in de pap te blokken of hoe heet het? Nou,
1: ja.
0: Goed, dat was de eeuw aan hits, hè?
1: Dat waren ze, ja.
0: Ja. 2026 zijn we geëindigd. En dan gaan we heel gauw weer naar het jaar 2074. Dat is wel heel ver weg.
1: Dat halen wij niet, hoor.
0: Nee, zeker niet. 1974 moet ik zeggen. En we hebben een cover. En die ik nu gevonden heb, is wel aardig. Nu wordt er wel een klein beetje naar de kloten geholpen. Maar dat is een crisis die daarop let. Benny Medelow met Mandy en Rontas en Mireille hebben daar een Nederlandse tekst op gemaakt. Oh jij. Nou, luister maar.
2: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.

blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug.

0: Was dat mooi of was dat mooi?
1: Nou, fantastisch.
0: Ja, toch?
1: Het is best wel op het strand.
0: Ja, en met hand in hand, hè?
1: Hand in hand,
0: kan hand in hand. Ja. Oh, nee. Ron Tassimerij, een cover van Mandy van Barry Manilow. Maar ja, dat was eigenlijk al een cover. Want ja, we kennen het nummer als Brandy. En dan slaat het inderdaad zo op dat de cover meestal nog wel mooier is als het origineel. Of beter is als het origineel.
1: Ja, nou, in dit geval wel, ja.
0: Moet in dit geval... gelukkig. Ik ben zo blij dat je me gelijk geeft. En we gaan zo meteen naar het laatste vocale nummer. En helemaal het laatste nummer. Want daarna gaan we naar het nieuws. We beginnen nu met Gladys Knight, License to Kill. Na het nieuws zijn we weer bij u terug. Tot zometeen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door 2 piloten, 1 voor de bewegingen en 1 voor de camera. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Welkom bij het tweede uur van Help. Er zit een olifant in de tram. Ik ben Jan Vreunen en achter de knoppen zit...
1: Peter Bakker.
0: Daar ben jij.
2: Ja, daar ben helemaal achterin zit Robert.
0: Helemaal achterin zit Robert.
1: In de tram. Ja. En de olifant zit naast je, geloof ik. Ja, ik zie het. Ja.
0: Naast Robert?
1: Ja, die zit naast Robert.
0: Oh.
3: Ja. Ik rijd mee, hoor.
0: Fijn, Robert. Leuk dat je er ook bij bent.
1: Ja, graag. Ja. Ga lekker door. Luister mee.
0: Jij luistert gewoon lekker mee. Nou, je mag ook mee praten als je dat wil.
1: Niks te melden.
0: Je hebt niks te melden.
1: Nog niet.
0: Hey, twee uur zijn we begonnen met Koos Albert en Kleine Vogel. Dat is de ketting. Ja, en daar gaan we weer aansluiten op verschillende nummers. En we zijn de vorige keer gebleven bij Koos Albert's Kleine Vogel. Die was ingezonden door Joop. En Peter heeft toen een heel leuk fragment ingestuurd. En ik, de Elvis-fan, hoorde toen niet dat het Elvis was.
1: Nee, je zei zelfs dat het George Baker was.
0: Nou, daar lijkt het toch wel een beetje op, hè?
1: Hij heeft me gebeld, hè? Hij zegt, jeetje, wat een compliment.
0: Ja, dat geloof ik. Maar ja, het was dus toch Elvis Presley met A Little Bit of Green en niet A Little Green Back. Maar goed.
1: Nee, die was het niet, nee. je hebt het al verraden natuurlijk, hè?
0: Nee, ja, maar ja, je mag het toch even aankondigen?
1: Ja, nee, dat hoeft niet. Dat heb jij al gedaan.
0: He, klein, nou, hoe was je er zo op gekomen? Oh, klein little. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk zo. Ja. Mooi. Ja, goed, gaan we draaien?
1: Ja.
0: Elvis Presley, A Little Bit of Green.

0: Just a Little Bit of Green, Elvis Presley. Hey, was het eerste er ook al voorbij gekomen. Toch wel leuk, hè? En ook, we krijgen er nog eentje zo meteen. Verderop in het programma. André van Duin komt ook nog een keertje langs.
1: Oh ja? Goed,
0: dat, ja.
1: Waar?
0: In de studio, you know.
1: Oh, daar. Ja.
0: Hey, maar goed, ik moest aangesluit op Elvis Presley en A Little Bit of Green. En ja, hoe kom ik er eigenlijk op? I'm still in love with you, Al Green. Oh, Green! Ja, natuurlijk, Al Green. Ja, Al Green, I'm still in love with you.

0: Zijn ze dat tegen mij? Ik hou er steeds van je. Nee, toch?
1: Nee.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja. Nee, schat. Nee, schat. Zo ver gaan we niet.
0: Potverdorie. Al Green was dat met... ik ben gelijk van Mapropo, hoe je het nou?
1: Ja,
0: zit met een hele boei zit ik achter die microfoon nu. I'm still in love with you. Nou, ja. Hoe is het mogelijk? Jij moest aansluiten, toen maar.
1: Ja, dat moest ik ook. Zo, ik ben maar bij de liefde gebleven.
0: The love, ja, dat
1: the love of the car. Love of the common people, mag ik even uitpraten, Jan?
0: Ja, ja, dat mag je wel. Ik wil het
1: nou een beetje doorheen zitten. Nee? En dat doet straks die conducteur, die andere conducteur ook, begint ook een verhaal te vertellen.
0: Ja, ja. Nou, mooie verhalen.
1: Nou, fantastisch. Nee, ik ben op de liefde doorgegaan, dus love. Love of the common people. En die kennen we natuurlijk van Paul Young en van de Everly Brothers. Maar ik heb gekozen voor de uitvoering van The Cats.

liefde van de gewone mensen. Nou ja, toen moest ik op aansluiten, hè. Mm-hmm. Ik denk, ja, mensen, wat heb je? Ja, misschien iets in het Frans. Ja, leuk. Ja, iets van Gérard Lenormand, dacht ik aan. Oh, die heeft een leuk nummer gemaakt. La Ballade des gens heureux.

0: Ja, leuk hè. Mooi, met applaus erbij. Mm-hmm. Gérard Lenormand, La Ballade. De Jean, des gens heureux.
1: Ja, je moet het wel jouw beurt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Het is niet de, maar de.
1: De.
0: Ja.
1: De gens heureux. Oftewel, de gelukkige mensen. En ja. Dat brengt mij bij gelukkig. Want daar ben ik op doorgegaan. En mm-hmm. Toen dacht ik gelijk aan Connie van der Bos. En ik ben gelukkig zonder jou.

0: Connie van den Bos, ik ben gelukkig zonder jou gekozen door Peter Bakker.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Dat was jij dus. En best wel leuk. En toen hebben we weer gevraagd voor onze collega's weer wat wilden opsturen. En dat hebben ze in grote getalen weer gedaan. En daar hebben we er weer eentje uitgekozen. En degene die die we uitgekozen hebben, die wilde er eventjes over wat vertellen, denk ik.
1: Ja, ik heb hem uitgezocht.
0: Oh ja, wie ben jij?
1: En ik ben Robert. Ik ben Robert van de Keur.
0: Dag Robert van de Keur.
1: Dag Jan van Eunen. Jongens, stelletje meligheid hier. Nee, hartstikke gezellig. Nee, ik doe al een hele tijd, elke keer probeer ik mee te doen met jullie ketting. En dan ga ik helemaal in de nieuwe, moderne AI. En dan geef ik een opdracht en dan komen er mooie nummers uit. En ja, die kiezen jullie dus nooit.
0: Nee, maar dat komt door het AI. Want dat is eigenlijk allemaal één pot nat. Sorry dat ik het zeg.
1: Dat mag. Maar deze heb ik niet met AI uitgezocht.
0: En daarom ben je eigenlijk uitgekozen, denk ik. Zomaar.
1: Want ik ben gelukkig zonder jou. En toen dacht ik in ene, ja, maar waarom heb je mij dan verlaten? Dat heb ik van Frans Bauer gevonden. Dus ik heb wel een klein beetje hulp van computer gehad. Want ik heb meteen, waarom heb je mij verlaten? Want dat zat in mijn hoofd. Ja, en toen was er maar één zanger die dat gezongen heeft. En dat is Frans Bauer in 1994. Ja. En die vraagt zich radeloos af. Waarom heb je mij verlaten?

0: Het zou eigenlijk een duet moeten zijn, hè, met z'n tweeën. Dat zou het mooiste wezen.
1: Ja. Ja. Vertel.
0: Nee, ik gewoon niet. Ik hoor die twee nummers zo achter elkaar. En het is een beetje gevecht tussen de een, de eerste of de andere. Maar het zou eigenlijk gewoon lekker een leuk, mooi duet moeten wezen. En dat wou, daar wou ik het bij laten.
1: Oké, nou, wat let je om het een keer te maken? Misschien dat we het een keertje kunnen draaien dan?
0: Ik zal mijn stembanden opwarmen.
1: Kijk, dat bedoel ik.
2: Oh, ga jij zingen dan?
0: Ja, natuurlijk. Je gaat het toch niet...
2: Nee, oké. Okay. Ja.
1: Goed, Robert, waarom heb je mij verlaten? En het was van Frans Bauer. En ja, dat hebben we een hele hoop instellingen van anderen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar het fragment van Peter.
2: Oh ja, die moeten we ook nog
0: hebben. Oh ja,
1: ja, natuurlijk.
0: Nou, ik ben nieuwsgierig.
1: Ja, ik ook.
0: Dat is toch een spannende reis.

0: Ja, daar heb je het inderdaad over gehad van de week, hè? Dan het liefst midden zwijgen.
1: Ja, nou, ik denk dat het eerste wat mij met het binnen schiet.
0: Dus. Maar ja, en toen moet ik gaan rijden wie het zingt. Ja. Nou denk ik aan de stem te horen. Ja, ik heb wel een idee, maar ik kom zo gaan niet op die naam.
1: Oh.
0: Barry White?
1: Nee, joh.
0: Nee, die niet?
1: Nee, joh.
0: Maar wel, het is wel zo'n figuur, toch?
1: Nou, het is, ja, hij is donker van kleur. En,
0: ja. En, God, hoe heet hij nou? Ik weet. Oh, misschien Teddy Pendergrass?
1: Ja, oh. Die zingt het, ja. Ja,
0: ja hè?
1: Ja.
0: Ik denk, ja, het komt bekend voor. Ja, leuk.
1: Maar die zingt het.
0: Maar het is van Harold Belford in de Blue Notes.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, ja nee, ik weet het wel hoor.
1: Ja. Maar het is het origineel. Dus we hebben net beschouwd dat we alleen maar covers doen. Maar dit is het origineel van Don't Leave Me This Way.
0: Leuk.
2: Ja, nou, van Frans Bauer is nog nooit een cover gemaakt. Dus dat scheelt ook weer. Dus.
1: Ja, dat ook.
0: Jezus. Nou, dus, gaan we weer verder met muziek? Want ik heb zoveel inzendingen en ze zijn bijna allemaal een beetje overgegaan op het bos. En er is er maar eentje eigenlijk die dat niet gedaan heeft. Dat is Joop. En Joop die dacht aan Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. En Zonder Jou. En daarna gaan we meteen André van Duin draaien. Met de Heidezangers van Fred. Ja, gaan we door. Komt helemaal goed. Hoor? Bijna.
3: Bijna altijd ruzie met elkaar.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ik speel de bal.
1: Nou, de bal.
2: Dat was de bas.
3: Allemaal mee aan het lalala.
1: Oh, wat een gezelligheid hier. Gezelligheid kent geen tijd.
3: Ja, we hebben het naar het zin, hè?
1: Nou, we hebben het zeker naar het zin. Godverdorie. Hey, de Heidezangers was ingestuurd door Fred. En Fred die kennen natuurlijk van Freds Music Mix op de dinsdagmiddag samen met Aart. En die heeft ook nog wat ingezonden. En daar doen we er zometeen ook nog wat van. Maar eerst hebben we Truus. En Truus die kwam met Engelbert Humperdinck. En zij hebben het over Release Me. Dat ze toch wel vrij wil zijn. En gelukkig zonder jou. Vrij zijn. Ja, ik kan hem willeken. Release Me, Truus. Nee, Engelbert Humperdinck.

0: Nou, was dat mooi of was dat mooi? Ook hier hebben we het over de heide gehad. Op de grote stille heide van Nana Mouskouri. En deze was ingezonden door Jan Heerema.
1: Ja, het zijn ook de romantische plekken waar je elkaar weer ontmoet natuurlijk. En dat je weer bij elkaar kan komen.
0: Dat kan wel, ja, inderdaad. Ja,
1: ja, sorry.
0: Oh, en als je dan daar bent en je hebt van die struikjes heb je daar. Ja, dan kan er wel wat doorruisen, hè. En wat ruisteren door dat struik gewoon.
2: Uit deze tijd, die worden als het ware gemaakt, opgericht zou je kunnen zeggen, in de televisiestudio's. En daarom schakelen we even over naar de tv, waar ze nog altijd verlegen zitten om nieuw talent.
3: De volgende graag. Wilt u duidelijk in de microfoon spreken als het kan?
4: Jazeker, jazeker. Hallo. Ik kom proefzingen voor de tv. Mijn naam is Verkade. Frits Verkade. Ik ben onderwijzer in Os.
3: Bent u nog familie van de grote Verkade?
4: De toneelspeler? Nee, is geen familie. Ik ben nog niet eens familie van de lange vingers. Ik ben met er eentje, hè? U zit daar zo hoog in de controlekamer. Maar met wie heb ik het genoeg als ik vragen mag?
3: Mijn naam is Jack Bemelmans.
4: Oh, meneer Bemelmans, bent u het zelf? Een compliment voor de shows die u op het scherm brengt, want die gaan erin als koek.
3: Waarin bedoelt u?
4: Waarin? Ja, dat weet ik ook niet, hè. Maar dat zeggen ze zo in de volksmond. Ze gaan erin als koek.
3: Meneer Verkade,
4: ja.
3: U kunt beginnen.
4: Ja, mag ik nog even zeggen, voordat ik begin, meneer Bemelmans. Ik ben hierheen gekomen om proef te zingen vanwege het hoofd.
3: Welk hoofd bedoelt u?
4: Het hoofd der school. Dat is ene meneer Verkoude. Ja, dat is heel geestig. Hij heet Verkoude en ik heet Verkade. En daar heb ik laatst een leuke woordspeling gemaakt. Toen zei ik, u heet Verkoude, ik heet Verkade. Ik kan wel Verkoude zijn, maar u kunt nooit Verkade zijn. Ik ben er eentje, hè?
3: U zingt liedjes.
4: Ja, u ook.
3: En u begeleidt zichzelf op de gitaar?
4: Ja, nu hier, hè. Maar op school niet. Dan word ik begeleid door de juffrouw van de tweede klas. Dat is ene juffrouw van voren. Mies van voren. Mies. En ze heet Mies, maar ze lijkt ook op Mies van de tv. En als de mensen haar zien, dan zeggen ze... Och, juffrouw.
3: Ja, wilt u nu beginnen, meneer Verkade?
4: Ja, had u het maar gezegd, dan was ik al.
5: Je hebt twee artiesten... Eén studio. Dat geeft een incredible duet.
0: En dat is dit keer Eva Cassidy, Katie Melua. En samen zingen ze What a Wonderful World. Maar eerst met Eva Cassidy Songbird, dan Katie Melua met Shy Boy. En dan What a Wonderful World samen.

0: Ja, we gaan eruit met Katie Melua en Eva Cassidy, What a Wonderful World. En ja, voordat we daarmee verder gaan, ga ik eerst even afscheid nemen van u allemaal. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen wat wij gebracht hebben. Peter, bedankt voor weer achter de knopjes te zitten.
1: Ja, graag
0: Robert, bedankt dat je mee hebt gedaan om jouw plaatje even mee een beetje meer kracht bij te zetten. Hartstikke leuk.
1: Ik doe mijn best.
0: Nou, fijn. Dan zou ik zeggen, het gaat u goed en misschien tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Dag.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond.
2: Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechts protest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Dit is de Flevo.
3: Chico.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond.
2: Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechts protest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.
2: U luistert naar de Flevo.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer, vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.
4: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove,

boss verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen onder